0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou

van West met weer en weer. Kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. En daar is 100% wolkbedekking met ligte reën plek. Dan wind 13 km per uur vanuit die suid-suidwestelike rigting, rukwinde tot 23 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 12 grade Celsius, water 13. So as jy wil opwarm, gaan druk jou voete in die see. Humiditeit 79% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is op 'n opwaartse traject. Hy het dag ingekom op 1019 hectopascal. Hy is tans op 1027 en hier rondom 9 uur vanaand platooi op 1033. Dan duinings vanuit die suidwestelike rigting so 218 grade, gemiddelde hoogte van 1.9 meter en intervalle van 14.4 sekondes. Hier in Mosselbaai die son sy kop uitgesteek 29 minute oor 6 vanoggend en hy gaan onder vanaand 23 minute oor 6. Jou volgende laaggety lyk vir my gaan wees so 10 oor 12 vanmiddag en die volgende hooggety 6:30 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars, jou beste venster vandag lyk het vir my, as jy nou die vroegoggend 3 tot 5 een gemis het, is daar een vanmiddag 3:35 tot 5:35. So 25 minute voor 4 vanmiddag tot 25 minute voor 6 vanavond is daar 'n hoë aktiwiteit venster. En dan as jy nou morgenoggend dalk weer dou voor dag eerder die waters wil vat, baie hoë aktiwiteit venster van 5 minute voor 4 morgenoggend tot 5 voor 6.

0: vangs.
1: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
2: 90.1 SFM.

0: neis na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neis na, 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Negentig punt 1.

Vriende en pyper met Sari Marie Groenhout en welkom, dit is woensdag die 16de September 2026. My naam is Corey Kers om te jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons het rustig en tussen 7 en 9 verskuif uit oor verskeie onderwerpe waar ons bezig is met ons tydkapsule segment. En ons is maar stadig maar seker bezig om tyd in te haal. Ons gaan vanavond aan by die 10de maart 2024. So is maar net so ding wat ons doen om te kyk hoe baie van die interessante geskiedkundige gebeurtenisse ons kan onthou. Maar nou, nog 'n bietjie musiek, Alter Ego met

Vriende en Piper met Sari Marie Groenhout en welkom. Dit is Woensdag die 16de September 2026. My naam is Corey Kers, om met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons het rustig en tussen 7 en 9 verskuif uit oor verskeie onderwerpe waar ons bezig is met ons tydkapsule segment. En ons is maar stadig maar seker bezig om tyd in te haal. Ons gaan vanavond aan by die 10de Maart 2024. So is maar net so ding wat ons doen om te kyk hoe baie van die interessante geskiedkundige gebeurtenisse ons kan onthou. Maar nou, nog 'n bietjie musiek, Alter Ego met Was dit jou plan?

0: Droomsyndrome met Soen en voor dit Crash Car Burn met Juliet. Crash Car Burn ook natuurlijk voorheen bekend as Tweak. Toe gaan hulle groot en word internationaal, toe moes hulle naam verander, weens redes, en toe word hulle Crash Car Burn. Ons gaan nou luister na Susan met Liefde is Alles.
1: SFM, all

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Negentig punt een is

Ons volgende geskiedkundige feit het op die 26ste Maart 2024 plaasgevind. Baltimore's iconic Francis Scott Key Bridge collapsed after being struck by a cargo ship. Dit, ek dink baie van ons onthou dit nog. Fortunately, the event happened in the early hours of the morning rather than peak hour traffic. Although, Dali, the cargo ship, was only going 15 kilometers per hour, its massive weight caused the entire span of a 2.6 kilometer long bridge to collapse. Natuurlijk het wat gebeur het, volgens stories, alles op die skip het afgegaan en die skip het net verder aangedryf en toe is hy deur die brug. En niemand kon rarig vaststel wat die kragonderbreking veroorsaak het nie.

0: En op die 2 April 2024, Taylor Swift became the world's first musician to become a billionaire solely from songs and concerts. So dis hoe sy 'n biljonair geword het, net uit haar liedjies uit en van haar konserte af, niks anders nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek